na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
chagua ubora, chagua mafanikio. Kiwi, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au